mein Jesus, en hij komt er vanzelf gegaan. Ze hebben Heer Jezus gevangen, gebonden aan armen been. Gegezeld wel al zo streng, Maria die moest er dat zien. Maria die sprak er met tranen, wat heeft mijn zoon misdaan? Uwe zoon die moet morgen sterven, de goede vrijdag komt aan. Uwe zoon die moet morgen sterven.

0: ungen sevezamchi ozangen ungen avantavam ozangen ungen sevezamchi ozangen ungen avantavam ozangen ungen sevezamchi
1: vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba Vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba Vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba